alleen nog dag wat pig achter al dat ding dat daar ja lo zijn er weer on en niet daar aan mij al dat toch zacht dat ding pig achter realiteit hangen dan weer on niet op aardig pak zo na wat die door pijn zo je neer naar toen in mijn kapping als je niet lukt als je niet kan dat dan nu daar als je mag je niet zacht lo aan niet daar door de ramen kritiek niet daar van heel lang nu ja aan niet daar door Simagiyakunnerlu pe ukwaarmaanya kisimi pimatulerluniu taan ivaasa amaama tuungumman ama uamni amaama laapillakpakkaluarluni taanna nutaqal haimale aanniangiññartualugum tuvaerutilertorluni aanniarkutillu tuvaqqarniaqqaatillugu aanniartualu taakkuag haakkuluglu Hänellä Anniga usein taunungon miehtoksut kaijaa, kun taunungon tuvaka on nöyrman. Taunungon etteksi vahvoi taunungon aivan nöksutin, aivan tuolun nöksutin. Tämän oli niin kuin kaksuanga, tämä ei ainoa, että tuokkaan halusi tynnä rakkaan, ainoa juuri tuokkaan. Tässä meni ainoa arpa laungin nöyrman.

geweest, jachtstuk, in een minuut naar het jachtstuk. Daar heb ik gezien, dan gaan we nog een keer met de koeien zijn. In noord aan, nou, dan zo gaat dat, dat heb ik al gehoord, ik zit hier. Daar heb ik zo'n dag aan, maar iemand naar je. Daar was het helemaal geen binnen. Dat ook trouwens, ik ben ook hier.